0: Oké, goedemorgen. Het is 12 uur en ik hoop dat ik hoorbaar ben voor iedereen. Vandaag weer een nieuwe aflevering van Repeat Rewind op Worm Radio. En we draaien naar muziek en we hebben een hele bijzondere gast, zoals eigenlijk iedere week wel een gast komt. En vandaag is dat Ewan van der Most. Hij is onder andere directeur van Halvier geweest, maar jullie kennen hem misschien ook nog van het initiatief wat hij onlangs heeft overgedragen, Dig It Up, wat ook in het cultuurplan terecht is gekomen. En nu in de winkel, de oude winkel van waar vroeger Black Widow heeft gezeten zit, en waarin momenteel een tentoonstelling van Baruch staat. Ik heb die zelf ook bezocht trouwens onlangs. Welkom!
1: Dankjewel.
0: Nou, leuk dat je hier bent. Dan gaan we vandaag sowieso muziek terugdraaien die bij half vier geprogrammeerd was. Ik was heel erg onder de indruk van het boek ook wat je me hebt gegeven. Er is een boek verschenen aan de hand van jou en Hugo Bongers heeft het geschreven, hè? Klopt dat?
1: Klopt.
0: En wanneer is het uitgekomen?
1: Begin dit jaar, midden in de corona lockdown.
0: Precies, ja. En was je lang mee bezig of ben je daar het afgelopen jaar eigenlijk mee begonnen met het terugkijken naar half vier?
1: Ik ben er eigenlijk 10 jaar mee bezig geweest, ja. Sinds de sluiting in 2008 of 2009. Ja.
0: Ben jij een beetje snel van overstappen op iets anders of duurt het lang voordat jij afscheid neemt van iets en het een plek hebt gegeven?
1: Nou, ik ben wel vrij snel overgeschakeld. Dat het duidelijk werd dat er iets nieuws moest gebeuren.
0: Precies, ja. Nou, bij mij duurt het altijd langer, hoor. Ik ben er altijd wat langer mee bezig. Om echt afscheid van iets te nemen en weer door te gaan naar iets volgens. Ik wil eigenlijk beginnen met een muziekje die ook bij die tijd hoort. Je hebt me heel veel gestuurd. En de eerste is I Put a Spell on You. Mm-hmm. Weet je nog wanneer dat optreden was?
1: Jij weet het jaar vast.
0: Ja, het staat in het boek. Zoeken we dadelijk op, maar ga je eerst luisteren. I Put a Spell on You van Screaming Joe Hawkins.
1: Ja, Screaming Joe Hawkins, ja.

0: Ik heb het even opgezocht met jou in het boek. Er staat ontzettend veel in. 30 jaar half 4, 1997 tot en met 2009.
1: 1979.
0: Ja, precies. Ja. Tot en met 2009. En dit optreden was op Hemelvaartsdag in 1988. Dus waren je al een jaartje of 9 open. Mm-hmm. Voor mensen die niet weten wat half 4 is, kan je uitleggen wat het is waar je directeur van bent geweest?
1: Nou ja, het was een voormalige machinewerkplaats van het drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam. Bij de watertoren, de huidige S in Kralingen aan de Maas.
0: Waar nou die hele bijzondere duurzame wijk staat met al die zelfvoorzienende huizen.
1: Klopt.
0: En zelfontworpen huizen ook.
1: Ja, ook. Ja,
0: ja, ja, precies daar. Ja. En wat me opviel ook toen ik het boek las, is dat het inderdaad de ene na de andere grote naam die inderdaad ook bij jullie is gekomen. En dat er vooral ook heel veel invloed was vanuit, en dat vond jij ook heel gaaf, hè? New Wave. Daar heb je veel bands ook van te gast gehad. En je, in het voorgesprek legde je ook uit dat je ook twee hele goede programmeurs had. Eentje uit Engeland, volgens mij, die later ook of weer naar Engeland is gegaan, naar Glasgow. Mm-hmm. En wat me ook fascineerde was dat die verbinding, die schipverbinding tussen Hoek van Holland en Engeland eigenlijk daarin ook belangrijk is geweest. Ook voor bands die dan eigenlijk als ze in Europa gingen toeren, als eerste eigenlijk Rotterdam aan deden. En dat het daarom eigenlijk ook logisch was om in Rotterdam te gaan optreden, had ik me helemaal niet zo gerealiseerd.
1: Ja, Rotterdam is een internationale havenstad. Dus de banden met steden als Hamburg en Antwerpen en Harwich en Londen, en, ja, die zijn natuurlijk altijd aanwezig geweest. Dus het was op zich niet al te duur om een bandje zelfs voor een eenmalig optreden te laten overkomen. En zover was het allemaal niet.
0: En jullie kenden elkaar ook, er werd veel aan uitwisseling gedaan waarschijnlijk.
1: Nou, het was vooral vanuit Manchester naar Rotterdam en niet zo heel erg veel de andere kant op. Ze hadden wel belangstelling voor wat hier gebeurde.
0: Toch? Ja, precies. En jij programmeerde ook wel Rotterdamse bands. Ik heb ook wel namen van Rotterdamse bands voorbij zien komen. Onder andere het bandje waar Ted Langerbach in speelde. Ik weet niet of hij drum deed, maar hij speelde daarin. Ik weet niet welke instrumenten hij hanteerde toen.
1: Ja, en hoe heet het beentje ook weer?
0: Die heb ik hier staan.
1: Doyoyi, natuurlijk.
0: Ja, die is het. Ja. Ja, die dan, kijk hoor. Ja, die is het inderdaad. En die dan ook nog wel op een hele mooie, op een heel mooi verzamelalbum terechtkomt. Dus dat is dan denk ik dan toch alweer wat internationaler. Dat ze daar misschien dan toch ook wel kenden.
1: Nee, het programmeur in die tijd was Mike Pickering. En Mike die had een meisje in Rotterdam ontmoet, Gonnie Rietveld. De broer van de bekende Rotterdamse drummer Reinier Rietveld. En ja, hij had goede contacten bij Factory Records in Manchester, dat waren zijn buurjongens. En ja, hij was hier afwashulp in Rotterdam en hielp af en toe, was een humper, een shower van PA-installaties in Ahoy. En kwam bij me langs en we begonnen ideeën uit te wisselen. En hij klaagde over de houding van het Rotterdamse publiek bij de concerten. Dat ze allemaal als stijve harken stonden opgesteld zonder te bewegen en te dansen. En toen riep hij boos van Rotterdam must dance. Mm. Toen zei ik tegen hem, Rotterdam must dance, dat wordt de volgende naam van de party. Het waren niet alleen concerten die we organiseerden, maar we wilden echt een totaalervaring creëren.
0: Ja.
1: We waren in staat om auto wrakken in de hal neer te zetten als decor. En, ja, er was altijd veel aan projecties, dia's, video's.
0: Ongelooflijk, ja.
1: En natuurlijk de DJ's.
0: En toen ook al, met beeldcultuur. Ja.
1: Ja.
0: Projecties ook. Ja, en ik dacht ook aan Einstürz en de Neubauten toen jij dat vertelde. En die heeft inderdaad ook een optreden bij jullie gehad. Dus je ziet wel dat er echt heel heel stoer werd geprogrammeerd.
1: Ja. Ja, er stond toen bij James Rubery, ook de elektrotechnicus van deze studio, die had buiten een eerste maandag van de maand 12 uur sirene staan. En Blixa Bargeld die zag dat ding buiten staan en die vroeg aan die James van, kan je dat ding aan de praat krijgen? Ja, maar no, geen probleem, dat ga ik voor je regelen. Dus dat ding werd op het podium gezet en er waren heel weinig toeschouwers. Ik denk dat er misschien maar 50, 60, 75 toeschouwers waren.
0: Maar iedereen heeft het gehoord.
1: En op een gegeven moment heeft James die eerste maandag van de maand 12 uur sirene aangezet. En dan begint je heel langzaam te draaien, maar hij wordt steeds heftiger en heftiger. Nou, het was op een gegeven moment, en het is ook niet meer te stoppen op een gegeven moment.
0: Nee.
1: Hij draait gewoon door.
0: Ja.
1: Dus het publiek dat had echt verschrikkelijk last van zijn oren. En we hebben toen de laaddeuren wagenwijd opengezet om het geluid weg te kunnen laten gaan. En
0: ja.
1: Iedereen vluchtte naar buiten om terreur van die herrie te ontlopen.
0: Zo,
1: maar toen kregen we de politie. Want er waren klachten van bewoners van de wijk Feyenoord dat er midden in de nacht een enorm sirenegeluid van het drinkwaterleidingterrein kwam.
0: Maar zo hard kan muziek zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat het echt fysieke mishandeling eigenlijk wordt.
1: Hmm.
0: Ja. En pijn doet aan je oren.
1: Ja.
0: Ja. Jeetje, man. Laten we een liedje luisteren van Bauhaus, He's in Parties. Vind ik hier wel bij passen. En die zijn ook bij jou geweest.
1: Klopt.

0: Het is altijd natuurlijk heel leuk om oude opnames te luisteren. Die heb je ook, je hebt wel een paar dingetjes gestuurd. Maar je vertelde ook dat het toen eigenlijk destijds heel moeilijk was om echt op te nemen. Dat het eigenlijk ook verboden was. Dus als je dat ging doen, dan stopte je het misschien in je microfoon. Of er was iemand die dat toevallig had. Daar is eigenlijk heel weinig echt goed bewaard gebleven. Kwalitatief misschien ook minder goed dan wat van je...
1: De bands die legden echt het concert stil als ze zagen dat er mensen met professionele audioapparatuur aan het opnemen waren.
0: Ja, precies.
1: En het is tegenwoordig onvoorstelbaar, want iedereen heeft een telefoon en er is gewoon geen houden aan meer.
0: Waarom. Nee.
1: Maar in die tijd was het inderdaad heel erg lastig om opnames te maken. Want het werd ook uitvoerig in de contracten werd dat vastgelegd.
0: Ja.
1: Dat absoluut niet mocht.
0: Ja, was echt illegaal.
1: Dus wij verstopten dan in het plafond onze microfoons en zo.
0: Ja.
1: En de bezoekers die hadden in een jas of in een tas. Waardoor die opnames inderdaad niet ideaal zijn.
0: Nee, maar ze zijn er wel. Je hebt mij ook wat gestuurd, hè? Zullen we daar nu even naar luisteren? Dan begin ik met deze van Chicken Heart. Donderdag 12 mei. Het is ook weer op die Hemelvaartsdag. Waar we net ook...
1: Ja.
0: Dat is wel tof. Dan komt nu deze. Ja, je hoort nu dit.
2: Thank you so very much. My name is Screaming Jay Hawkins. Thank you. Dank je wel. We would like to do two things. We're going to do two shows... And we're gonna do two long shows. We're gonna work like hell tonight.
0: Ja, vooral nu in coronatijd, hè? Want heel veel dingen zijn digitaal. Soms mondjesmaat komen die optredens wel terug. Maar je mist inderdaad dat publiek en die uitzinnigheid. En ook van een zanger of een band die gewoon echt optreedt.
1: Ja, dit
0: is niks vergeleken met die fysieke ervaring.
1: Hier was het publiek inderdaad... Maar later werd het publiek ook wel veel spontaner. Ik denk dat we ze wel een beetje hebben opgevoed ook. Maar inderdaad, Screaming Jay Hawkins die zei... We are going to work like hell tonight.
0: Ja.
1: En dat ging hij ook doen. Een hele lange set. En het was ook bomvol de zaal. En een anekdote. Hij sliep... Ik had het hotel geboekt. Scandia op het Willemsplein.
0: Mm-hmm.
1: En toen ging ik hem op een gegeven moment ophalen met een busje. Zat ik achterin samen met hem en toen haalde hij zijn aansteker tevoorschijn. Toen verzamelde hij wat gas in zijn handpalm. En op een of andere manier met het vuursteentje bracht hij dat tot ontploffing.
0: Ja.
1: En schoot dat zo in mijn gezicht.
0: Echt waar?
1: Om mij te plagen.
0: En nou.
1: Nee, het was ontzettend grappig.
0: Oh, oké. Okay.
1: Om mij te laten schrikken. Dus dat is wel een anekdote die ik me heel goed kan herinneren.
0: Ik herken dat wel. Wij deden dat ook, maar niet in iemands gezicht. Dus,
1: ja.
0: Maar gelukkig is niks gebeurd. Goeie anekdote inderdaad.
1: Ja.
0: Laten we daarop houden. En ik mis het ook wel, dat fysieke. Want dat is niet in de digitale uitzendingen die je nu hebt van optreden zo terug te vinden. Dat je echt nabij iemand hebt en bent en zulke verhalen inderdaad met elkaar kan delen.
1: Mm.
0: En dat het zelfs tot zoiets fysieks komt als het uitwisselen van een vuur via een aansteker.
1: Ja.
0: En dat het dan hilarisch is en dat ik dat niet goed kan verstaan omdat ik er niet bij ben geweest, weet je wel. Dat is wel iets wat ik graag hoop dat weer terugkomt. En tegelijkertijd, en dat vond ik echt wel een ontdekking aan dit boek, was het er dus in Rotterdam. 30 jaar lang.
1: Hmm.
0: En ook die community van Utopia, die daaraan daarbij zat. Waren zij eerder dan half vier?
1: Zij waren eerder dan half vier. Zij waren met name een aantal bouwkundestudenten uit Delft.
0: Ja.
1: En ze hadden een aantal tijdschriften uitgebracht. Over typemachines en over allerlei thema's. En op een gegeven moment hadden ze een thema watertorens. En toen hebben ze dus het leegstaande drinkwaterleidingbedrijf in Rotterdam bezocht. En werden daar zo enthousiast over dat ze dachten van... Nou, wij willen daar wel als groep ons vestigen. En dus toen hebben ze aan de wethouders gevraagd of... ze dat tijdelijk in gebruik mochten nemen. Ja, en daar zijn dus met name die architecten... we hebben toch wel een flinke uitgeverij 010...
0: Ja.
1: Die onderdeel is van NAI-uitgeverij. Victor Mali, Hans op de Warus, Peter de Winter, Giel van der Stelt. Maar ook de nauwe banden met alle, ja, met name met Rem Koolhaas en met OMA. Het bouwen van maquettes, het maken van foto's van maquettes van nog niet gerealiseerde ontwerpen. Werkbezoeken van gemeentebesturen uit Duitsland. We deden in die tijd best wel heel erg veel. Toen Einstein van Neubaut optrad, mm-hmm. was op dat moment de burgemeester van Parijs op werkbezoek in hal 3. Om de maquette van Parc de la Villette te bekijken. Mm-hmm. Ja, moet je voorstellen dat Rem Koolhaas daar dan met de burgemeester van
0: super interessant, van heel spannend denk ik. Ja. Ja. Momenteel zijn er ook plannen voor een cultuurcampus op Zuid. Ik ben daar zelf ook mm-hmm. bij betrokken. Maar vooral dat je inderdaad ook zo'n werkgemeenschap daarin had. En dat je daardoor ook tot die hele bijzondere verbanden kwam. Waar nou iedereen ook de hele tijd naar zoekt.
1: Ja. Nee, dus er was een metaalwerkplaats. Waar ingewikkeld gelast kon worden.
0: A la Joep van Lieshout.
1: Met roestvrij staal en aluminium. Er was een houtwerkplaats. Grafisch ontwerpers. Geluidsstudio, café, restaurant, zeefdrukker, elektrotechnicus, die James Rubery.
0: En dat kwam allemaal van de mensen zelf?
1: Die kwamen daar zelf. Hadden gewoon een eigen bedrijf.
0: Ja, precies.
1: En die deden vooral in het begin ook veel gezamenlijke projecten. Zoals,
0: goed
1: al. Ponton 010, een drijvende tribune met 1200 zitplaatsen die over de Nieuwe Maas gesleept werd.
0: Ja, het is ook heel innovatief.
1: Met optredens van de Bush Tetra's en wat is meer zijn.
0: Ja.
1: John Delver.
0: Ja, die Towers.
1: Nee, nou misschien. Misschien heeft dat ook nog wel plaatsgevonden.
0: Heel gaaf die combinatie. Ik wil graag een stukje van Giel van der Stelt laten horen. Mm-hmm. Kunstenaar denk ik, geluidskunstenaar.
1: Nou, ontwerper.
0: Ontwerper?
1: Voor ontwerpen. Hij is eigenlijk architect, maar hij weigerde zich architect te noemen en noemde zich altijd ontwerper.
0: En dit is een compositie voor plotter en printer, voor de mensen die dat geluid nooit hebben gehoord of niet meer kennen. Hier komt hij.

0: ja, toch wel heel lekker, hè? Om dat weer terug te horen. En voordat ik met jou naar het theater wil, want jullie hebben ook heel veel geprogrammeerd, ook omdat dat gebouw ruimtelijk en fysiek eigenlijk gewoon heel veel leegte bood om dat inderdaad te doen. Vlakke vloertheater, een black box erin, heel veel constructies. Die optredens die je er net inderdaad ook al schetst van Einstürzen Neubauten.
1: Naar locatietheater.
0: Ja, Barreland ook.
1: Vlakke vloertheater, dat was meer het Lantaarnvenster, circuit en dat soort theaters in het land. En ja, bij ons werden vanaf het begin heel veel locatievoorstellingen gegeven. Dus het interieur van en het exterieur van de hal werden gebruikt als decor. Dus er werden geen nepdecors gebruikt. Nee, er werd uitgegaan van de architectuur die er bestond. En het publiek werd van hot naar her geleid. Dus dat was ook op de bassins, in de waterbassins. Ja, er gebeurden buiten dingen. Dus dat locatietheater was wel heel specifiek ja, iets wat in hal 4 kon.
0: Hij kon dadelijk ontstaan ook en ontwikkelen.
1: Nou, dat is misschien te veel eer.
0: In dat soort gebouwen.
1: Maar het was wel zo, je moet je voorstellen dat de Noodschouwburg op het Schouwburgplein, dat was een heel statisch, klassiek, klassieke schouwburg. Hè, met verloer en in de tijd van het Roodtheater van Frans Marijnen. En ja, het was ook een hele moeilijke tijd voor het Roodtheater in de oude Schouwburg. Er werd gezegd van er staan bij sommige voorstellingen meer mensen op het podium dan in de zaal. Maar dat is wel iets wat ook nou ja, bijna 5, 6, 7 jaar lang met het Roodtheater, ook nadat de Schouwburg al klaar was, doorgang vond.
0: Ze programmeerden nog steeds een 3:30.
1: Zij programmeerden toen nog steeds in 3:30 voordat ze het pand op de Hartmansstraat kregen van het Leger des Heils. En toen stopte het echt en werd daar volledig op gefocust. Maar ja, toen kwam alweer het Mikkeli Theater uit Amsterdam, die als eerste een 5 uur durende in de Russische taal gespeelde voorstelling zo uitbracht. En die simultaan vertaald werd. En dat was midden in de tijd van de glasnost en de perestroika. Dat er een theatergezelschap uit Moskou.
0: Bijzonder, ja.
1: Met allemaal vrachtwagens met decor naar Rotterdam kwam. En het ook nou ja, voor de nationale televisie opgenomen werd. En het compleet gekkenhuis met ja, bijna alle theatervoorstellingen, dat daar massale belangstelling voor was.
0: Was het nou Jan Soet die hen van het station afhaalde?
1: Ja.
0: Ja, heb ik goed gelezen.
1: Ja.
0: En Holland
1: Fest? Jan, Mikkeli Theater werd door Ritsaart ten Kate, was daar de founding father en de artistiek leider van. En Jan Soet werkte als dramaturg voor het Mikkeli Theater.
0: Ja. En ik wil ook heel graag met jou praten over alle medewerkers. Want bijvoorbeeld mijn leidinggevende, Michael Beckers, dat was een medewerker van jou. Hij is nu directeur Sport, Onderwijs en Cultuur, die directie. Ja. Renske Satijn, volgens mij heet ze. Was ook een
1: Voordijk.
0: Voordijk, pardon. Ja. Die was ook een iemand die net zoals ik bij V2 stage deed. Ja. Ze werd later ook directeur van Digital Playground. Caroline van der Hoeven, die onder andere communicatie deed bij Nederlands Fotomuseum. Er zijn zoveel namen. John Rocon van Rotterdams Lef. Je krijgt vast nog de groeten van hem.
1: Leuk.
0: Die allemaal daar zijn
1: begonnen.
0: Ja. Zelfs of opgeleid of daar heel veel hebben gedaan.
1: Ja.
0: Wat was dat dan? Dat er zo ontzettend veel talent ook daar ontsproot en vandaan kwam en kon werken en groot kon worden.
1: Ja,
0: Was dat het leidingwater? Rotterdams leidingwater. Nou, weet jij, het is het klimaat van die heel veel verschillende partijen bij elkaar. De ruimte.
1: Nou, als ik zo ijdel ben, mag zijn, dan denk ik dat ik altijd wel een neus heb gehad voor mensen met talent. Ook al waren ze nog heel jong en totaal onervaren. En eigenlijk was de truc in al mijn gesprekken van, ja, wat wil je? Mm-hmm. En als datgene wat men wilde in het verlengde was van, ja, wat er bij half vier nodig was, dan wilde ik dat zo iemand graag om me heen hebben en in dienst nemen of als vrijwilliger beginnen en uitgroeien tot een baan of een in ieder geval, ja, dat ik het wel belangrijk vond dat iedereen ook daar betaald werk uit kreeg.
0: Maar dat was het niet alleen, als ik jou mag onderbreken, want het was ook dat je telkens, niet alleen jij, maar dat je wel telkens die nieuwe stromingen te pakken had.
1: Ja.
0: Hè? Je programmeerde ook gewoon vrij wild. Dus er was ook wel ruimte om gewoon heel erg te experimenteren.
1: Ja, nou ja, wild. Ik denk dat er wel altijd een... Als er op een gegeven moment een rode draad ontdekt werd, dan probeerde ik en dus ik samen met mijn team daar wel heel consistent aan vast te houden. Dus op het moment dat we ons op jongerencultuur gingen richten in 1998 met ons eigen huisgezelschap.
0: Rotterdams Lef.
1: Rotterdams Lef, ja, dan probeer je daar zo consistent mogelijk in te zijn om daarbij de hip-hop met name als rode draad in door te voeren.
0: Maar Jan Dino als praat zat er bijvoorbeeld ook in.
1: Ja, die was meer van de SKVR, van Young Stage. Maar hij heeft ook wel dingen bij ons gedaan, ja, klopt.
0: En wat deed Michael Beckers als vraag nog?
1: Michael, daar heb ik heel veel van geleerd ook. Michael had ik op een gegeven moment ingehuurd om... Ja, er ontstonden op een gegeven moment zoveel afdelingen binnen half vier. Dus je had de afdeling theater en die was dan weer onderverdeeld in programmering en productie.
0: Mm-hmm.
1: Je had... Digital Playground, wat net begonnen was. De zaal moest gehuurd worden. Dus Michael die was op een gegeven moment degene die al die projecten moest coördineren. Zodat dat niet allemaal eilandjes werden, maar dat,
0: heel belangrijk.
1: Dat
0: ja,
1: er
0: precies.
1: Een geheel van werd
0: ja.
1: gemaakt. En ik kan me nog goed herinneren dat Michael op een gegeven moment een keer boos op me was van... Ja, je hebt mij ingehuurd om dat te coördineren en dan ga jij je de hele tijd ermee bemoeien.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik me ook echt aangeleerd
0: ja.
1: vanaf dat moment om te delegeren. En het woord delegeren, dat is zo'n algemene term, maar ja, wat je wel en niet uit handen geeft, hoe je het begeleidt, dat je afstand neemt. En dat je vooral ook mensen verantwoordelijkheid geeft om hun, ja, om zichzelf
0: ja,
1: te kunnen
0: precies.
1: ontwikkelen.
0: Ja, want daarom trek je goede mensen ook aan.
1: Ja, dus ik ben Michael daar nog altijd dankbaar voor.
0: Leuk, ja. Maar ik ben ook blij hoor dat ik voor hem werk. Ik wilde graag naar een ander nummer. Nina Simone is ook bij je geweest.
1: Ja.
0: En je vertelde een anekdote. We moeten natuurlijk niet te veel anekdotes vertellen. Maar ik wil wel heel erg graag naar haar luisteren.
1: Goed.
0: Ik vind haar echt nog steeds ook heel goed.
1: Mm-hmm.
0: Jij ook?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch? Dus, ja. Dan gaan we daarnaar luisteren.

0: Ik zag trouwens dat dit ook een optreden is uit 1988. Ik weet niet waarom we zo de jaren 80...
1: Kan je dat uitleggen?
0: Ja.
1: Je had Arena. En ja. Dat was de opvolger van Exit. En Exit zat hier op in de zijstraat van Witte de Witstraat. Een klein en maar gerenommeerd poppodium. En het was echt een jongerencentrum. Dus het was een beetje, stadsvernieuwing kwam er aan. Dus het werd gesloopt. En ja, toen moest er wat met Exit gebeuren. En toen werd Arena, waar later Nighttime zou komen, op de Westkruiskade door de gemeente gekocht. En werd Exit onder de nieuwe naam Arena, vond hij de pogromin plaats. Maar ja, het was echt een organisatie met opbouwmedewerkers en ze waren eigenlijk niet voldoende in staat om daar een professioneel geleid podium neer te zetten met voldoende bezoekers en marketing en bla bla bla bla. Dus het ging al heel snel failliet en toen was er een leemte. En ik bedoel, die concerten waar we het nu over hebben, dat is onze meer commerciële popprogrammering geweest. Die begintijd was heel obscuur en avant-gardistisch. En op het moment dat wij dus door de gemeente gevraagd werden om dat gat tijdelijk op te vullen, toen hebben we heel veel meer commerciële dingen gedaan. Ook dingen waar ik zelf helemaal niks mee had, zoals De Nits en Herman
0: en Brood.
1: Naar de Simone. En, maar goed, er zaten ook wel een aantal hele goede bands bij, gelukkig. Maar we moesten toen echt wel meer commercieel programmeren.
0: En kwam daar die Chrysler auto tentoonstelling
1: voor vandaan? Dat is iets wat 30 jaar lang altijd heeft plaatsgevonden, de commerciële verhuur. Maar je moet je ook realiseren dat zelfs tot in 2009... iets van 50% eigen inkomsten hadden. En de kunstinstellingen hadden als taak in de tijd, geloof ik, om 10-15%.
0: Kan je nagaan hoe goed je zat
1: te halen. Dus ja, wij hadden een hele sterke verhuurafdeling waar bedrijfscongressen en.
0: Je zat ook niet aan restricties vast.
1: Ja, maar wij vonden het ook niet erg.
0: Nee, precies. Ja.
1: Daardoor haalden we ook weer heel veel nieuw publiek binnen.
0: Maar bijvoorbeeld Tagelus in Berlijn, die vindt dat wel erg, hè? Doet het nou ook steeds meer, maar daar is dan echt ontzettend veel discussie over geweest.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat hadden jullie niet.
1: Nee, we hadden daar helemaal geen moeite mee.
0: Maar toch ging het uiteindelijk niet goed. Maar dat zat dus niet aan die commerciële kant, maar meer omdat het op muziek gewoon steeds minder verdiend kon worden. Omdat zulke grote partijen als Mojo te veel marge pakten.
1: Nou, ik denk dat, kijk, toen wij de Arena als poppodium vervingen.
0: Ja.
1: Vervolgens, dat is een heel lang verhaal, had de Kunststichting samen met Lantaarnvenster een nieuw plan bedacht. Maar toen kwam Fons Burger.
0: Oh ja. Die is ook de baas van dit gebouw.
1: De baas van dit gebouw.
0: Ja.
1: En die had in de tijd ook al Rotaan opgezet.
0: Ja.
1: En dat was best wel een groot succes. Dus hij dacht van nou.
0: En nog steeds.
1: Hij bood de wethouder aan van geef mij dat pand maar. En ik hoef geen subsidie van je. En ik ga er wel programmeren.
0: Hmm.
1: Nou ja, dat heeft hij toen dus uiteindelijk ook gedaan. En waardoor alle subsidies voor de popmuziek ook bij ons wegvielen. En op Nighttime geconcentreerd werden. Waardoor wij genoodzaakt waren om een andere koers te gaan varen.
0: Heb je nooit proberen samen te werken? Want Nighttime ging natuurlijk dicht vanwege luisteren.
1: Fons wilde dat niet. Nee. Maar wij hadden ook problemen met geluidsoverlast. En dat speelde ook al heel erg lang. En dat vergde tot aan de hoogste regionen dat daar een buurtbewoner aan het protesteren was. Dus dat maakte het ook voor ons bijna onmogelijk om concerten te doen.
0: Toen ook al.
1: Ja.
0: Nu zijn we natuurlijk ook heel erg geweest met ventilatie. Mm-hmm. Maar geluid is natuurlijk ook nog steeds een issue.
1: Ja.
0: Ja? Ja.
1: Nou ja, wat in half vier nu wel geregeld is en de geluidsisolatie en de ventilatie. Dus
0: ja? Dat is gewoon top.
1: Ja.
0: Ja. We moeten nog maar een keer zeggen dan, dat dat gewoon helemaal top geregeld is. Ja. Ja. Zat dat er altijd al in, dat het gewoon tochten?
1: Nee, het is op een gegeven moment uitgebouwd, waardoor er zeg maar een schil omheen gebouwd is. En is toen ook een airco en alles geïnstalleerd daar.
0: Ben je nog betrokken geweest bij andere podia in de stad?
1: Hoe bedoel je betrokken?
0: Ja, jij bent wel betrokken, denk ik. Ja.
1: Maar wat bedoel je met betrokken?
0: Nou, dat je je kennis hebt ingebracht ook bij andere podia. Ik denk het wel.
1: Ja, nou ja, we werkten natuurlijk heel nauw samen met Lantaarnvenster, met de Rotterdamse Schouwburg. Ja. Jan Soet, die kwam daar later weer. En Jan heeft ons ook volledig gesupport in de jongerenprogrammering zoals wij die toen hanteerden. We hebben jongeren theaterfestivals gedaan.
0: Ja.
1: Dus ook met alle andere podia die er toen waren of nog steeds zijn.
0: En je doet het nu nog steeds, hè? Bijvoorbeeld je kijkt ook naar Theater Rotterdam, naar de zaal, capaciteit daar. Dus je bent altijd eigenlijk wel betrokken, nog steeds. En misschien soms wat indirecter en de ene keer wat directer. Maar laat je niet los.
1: Ik probeer wel op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Ja.
0: Wat vind je nu interessant in de stad?
1: Ik heb grote waardering voor wat Annabel doet. Ik heb grote waardering voor wat Bert doet.
0: Mm-hmm. Nina Hoijma, ja.
1: Ik vind het Boestock Festival altijd leuk van JMR. Ik probeer dus wel zoveel mogelijk op de hoogte te blijven wat te gaan. Dus ik kwam ook regelmatig bij Worm.
0: Ja, nu vandaag ook. En misschien ga je ook weer wat meer bezighouden met Worm Radio. Wie weet. Dus het bij jou, jij bent al altijd weer bezig en verder gegaan.
1: Ja, nee, ik heb ook mijn nieuwe organisatie Impulsando opgezet. Hoop na Dig It Up, want daar hebben we nog niet over gehad. Ik heb Dig It Up op de Schiedamse Dijk opgezet als galerie en erfgoedlab om meer aandacht te geven aan de geschiedenis van de Rotterdamse stadscultuur. Nou, dat zit nu inderdaad op de Nieuwe Binnenweg bij de oude Black Widow. Maar ik ben zelf nu met Impulsando begonnen om te kijken hoe we ons nog meer met persoonlijke geschiedenissen bezig kunnen houden. Dus nog meer inzoomen op wat mensen zelf beleefd, herinnerd hebben aan. Het hoeft niet per se alleen maar Rotterdam te zijn, maar over hun leven. En dat ik enorm merk dat daar heel breed veel belangstelling voor is momenteel. Het hangt een beetje in de lucht. Dat iedereen graag zich wil verdiepen in wat ze in hun leven hebben meegemaakt en wat voor steentjes ze hebben bijgedragen en dat soort dingen.
0: En ben je daar persoonlijk ook mee bezig? Je hebt verteld dat je hier bijvoorbeeld in Koolhaven bent opgegroeid. Je ouders die hadden hier ook een plek. Weet je, ben je ook bezig met je eigen geschiedenis daarin?
1: Ja, ik ben ook met mijn familiegeschiedenis, zowel aan mijn vaders als aan mijn moeders kant. Dus daar ben ik, ik heb daar een heel uitgebreid archief over.
0: Van je zus?
1: Van mijn zus tot mijn beschikking gekregen. Maar dat is één deel en ik wil graag dat er ook andere familiegeschiedenissen aan worden toegevoegd. Of als er mensen zijn die hun memoires aan het schrijven zijn of hun herinneringen. Ik ben met Pietje, een Rotterdamse homo, nu bezig om een boek van hem uit te geven. Piet Gamelkoorn en onder andere voorheen eigenaar van de Gay Palace en de Keerweer.
0: Was hij ook degene die een voorstel heeft gedaan voor de homodiscotheek als opvolger van Nighttown?
1: Nee.
0: Want dat initiatief was er daarna.
1: Ja, maar
0: ik weet niet wie dat was. Nee.
1: Het was een beetje vaag, die initiator. Dus een boek aan het uitgeven en kijken of we meer op dat gebied ook kunnen gaan doen.
0: Ja, en je hebt dit boek inderdaad, hè? 30 jaar half 4, dat is van dit jaar uitgekomen. Waar kan je het kopen?
1: Bij Donner, bij Hoe heet de winkels op de Meent en de, mm-hmm. wat is het, Avenue Concordia, alle Rotterdamse...
0: Snoek bedoel je?
1: Snoek, ja.
0: Ja. Nou, leuk. Ja, ik vind het een heel tof boek. Er staat inderdaad ook veel tekst in, maar ook heel veel beeld. Jij was zelf verantwoordelijk voor die beeldredactie. En Hugo is sowieso een hele fijne schrijver. Die heeft het allemaal toch wel heel goed kunnen opschrijven. Wat heel leuk om over te weten te komen, ook omdat ik er eigenlijk helemaal niks van wist. En ik ben heel blij dat Rotterdam dat ook heeft. Dat er zulke legendarische plekken ook hier zijn. En ik vind het altijd heel leuk om ook terug te kijken en te zien wat er allemaal is. En ook wat daarvan over is, maar ook om met jou naar muziek te luisteren. Dus zullen we tot slot nog naar een plaatje luisteren?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik kan eigenlijk niet om Nieuw Orde heen, Blue Monday, ja. Vind je wel?
1: Ja.
0: Of is het afgezaagd?
1: Nee, heel graag.
0: Ja, toch? Het is nog steeds heel goed. En het is ook, maandag. Blue Monday van Nieuw Order.

0: Zij waren in 3:30, het eerste optreden toen Ian Curtis weg was gevallen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe waren zij?
1: Realiseer je dat dit 41 jaar geleden is?
0: Nee, en daarom. Het is zo het is zo mooi en nog steeds zo goed. Dus ik probeer me voor te stellen hoe zij lijfelijk zeg maar aanwezig zijn. Omdat het zo strak is, net zoals kraftwerk dat ook is. Maar hoe waren zij heel profi? Hoe stonden zij daarin?
1: Nou ja, als ik jonge vrienden van mij dit nummer laat horen en ik vertel hen dat het uit 1980 is, dan geloven ze me niet.
0: Nee.
1: Ze waren zo ver hun tijd vooruit. Nou, het was een teringherrie. Het was echt, het geluid stond te hard.
0: Mm-hmm.
1: Er waren bezoekers uit heel Europa. Uit Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, uit heel Nederland. Het was echt een heel bizar optreden. En ja, het was natuurlijk. Ze waren allemaal behoorlijk gestrest na. Dat Ian Curtis er niet meer was en Joy Division moest worden opgeheven. En ze had toen besloten om New Order op te richten.
0: Dapper.
1: Om een nieuwe sound neer te zetten. Dus het was allemaal erg gestrest en gespannen. En het was niet chill.
0: Nee, hè?
1: Het was, nou ja, en het was ook de aanleiding, dat concert, dat met programmeur Mike Pickering door Factory weggekaapt werd.
0: Zo.
1: Want zij zagen hem lekker bezig hier in Rotterdam en alles regelen. Dus zij vertelde hem, ja, we zijn bezig met een nieuwe club in Manchester, de Hacienda moet dat gaan heten. En wij willen

0: dat jij daar ja, de leiding in neemt en artistiek daar een stempel op drukt. Dus toen is Mike samen met Gonny naar Manchester
1: dat was die
0: vertrokken.
1: Ja.
0: En heeft Mike Pickering daar de Hacienda inderdaad geleid. Samen met de mensen van Factory.
1: En, dat,
0: en is dat een van de meest opzienbarende clubs van Europa en de wereld geworden. En daar is ook de film The 24-Hour Party People opgemaakt.
1: Precies, die heb ik gezien.
0: Waarin uitgelegd werd dat de Hacienda uiteindelijk failliet ging door drugs. En dat de bezoekers alleen nog maar water dronken en er geen omzet gemaakt werd. En, maar het is wel de plek waar de house uit Amerika landde. En van daaruit zich verplaatste eerst naar Ibiza en naar Amsterdam in de IT en de Roxy en in Rotterdam in de Bloetekin. Dus die club en Mike's invloed is daar enorm groot geworden. Mike had nog even een bandje met Gonny en Renier, Quando Quango. En die hebben nog ook wel in New York een soort van kortstondige cultstatus gekregen. En daarna is Mike de M-People begonnen en ja, heeft daar een aantal mega-hits meegemaakt, waardoor hij nu financieel wel goed zit, mag ik aannemen.
1: Had jij daar nou ook nog voordeel van, enig voordeel van, dat zij alle twee naar Manchester waren?
0: Dat zij, sorry?
1: Alle twee in Manchester zaten?
0: We hebben daarna nog wel, de andere programmeurs hebben natuurlijk nog wel contact met hem bewaren. Maar ja, hij zat toen zo in de Hacienda dat hij niet meer zo met bandjes bezig was. Het was meer de opkomst van de house en de Summer of Love.
1: En de geld verdienen aan water.
0: En geld verdienen, proberen met water te verkopen.
1: Ja. Hey, en die stress, hè, die je net ook even beschrijft, zo, dat echt, dat regelmatig, het giert gewoon door je lijf. Hoe ging jij daar dan mee om, los van de drugs, maar gewoon als mens?
0: Nou ja, het was natuurlijk sowieso super spannend dat je hoopte dat er aan de kassa voldoende kaartjes verkocht werden om het volgende concert weer te programmeren.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk altijd een enorme stress. En ondertussen probeerde iedereen illegaal via de nooduitgang naar binnen te sluipen en niet te betalen. Dus dat was wel. En hoe het zou worden. Dat het ook lastig was om die bands het podium op te krijgen. En dat je ze echt in de kleedkamer moest opzoeken en zeggen: nou, onstage.
1: Trap onder je reet. Ja. De bühne op. Ja.
0: Ja.
1: Was jij een beetje zoals de manager van Herman Brood?
0: Nou, dat was wel een heel ander figuur dan ik, hoor. Maar ik kan hem natuurlijk nog wel herinneren. Maar dat was een hele andere wereld. Het was toch het commerciële circuit. En daar zaten wij veel minder in. En we hebben natuurlijk ook heel veel reggae en afro gedaan.
1: Ja, heel gaaf, hè?
0: En dat waren natuurlijk ook niet de makkelijkste concerten.
1: Een danshal?
0: Ja.
1: Nee, is waar.
0: Ik kan me nog herinneren dat Dennis Brown zou optreden. En dat had degene gedaan die ook in de... We hadden naast het Groot Handelsgebouw een schaatsbaan. En daar werden dan in de zomer concerten georganiseerd. En die had toen 3:30 afgehuurd. En het management van Dennis Brown die zag hoe weinig mensen er in de zaal waren. 300, 400.
1: Hoeveel mensen konden erin?
0: Ja, dat is me nooit helemaal duidelijk geworden.
1: 10.000?
0: Hè?
1: Of 5.000?
0: Nee, 1.000.
1: 1.000?
0: Ja. Maar ja, het zijn er wel af en toe meer geweest. Ja. Dus, maar bij Herman Brood, daar liep het water langs de wanden en het bier kwam warm uit de tap. Dus het is af en toe wel heel erg. Ik kan me ook nog wel bij een optreden van Alpha Blondie herinneren uit kijken. Dat is Afrikaanse reggae. Toen waren we stijf uitverkocht. Toen stonden echt wel 900.000 man binnen. En er stonden buiten nog een paar honderd man. En die probeerden vervolgens via de dakramen naar binnen te komen.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Jezus. Ja. Hey, ik wil graag afsluiten met... ik wil eigenlijk helemaal niet afsluiten. Maar ik wil graag afsluiten met The Cure. Hmm. Die is ook bij jou geweest.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen hadden je toen in de tent?
0: Nou, ik denk 2000.
1: Ja, toch? Just like heaven. The Cure.

0: wil je sowieso heel graag deze zondag geven. Dankjewel dat je uitzending was op radio. Dank ook aan Lucas, die heeft het
1: gevonden. Ja, ik heb het boek al geschreven.
2: Sorry?
1: Ja, je ziet het boek
2: al. Nee, dat heb ik... Dat heeft Hugo Bommers geschreven. Ja. Zeg je dat wat?
1: Nee, maar ik ben niet. Wat kan we just you
3: try again. Rewind.
0: Nee, dat bijna. Is bijna. Net zoals bij Bob.
4: Je hebt Hugo ook gehad hier, toch of niet?
1: Moet je altijd een knopje
4: drukken?
0: Hugo nog niet, maar wel...
1: Het zwarte vierkantje, dan stopt hij.
0: Ja,

0: Location Series by Alessandro Bosetti.
1: And Location Series number one was a Radio Phoenia commission supported by Creative Scotland and Outset. For more details on our activities, visit our website at www.radiophrenia.scot.
2: Radio Phoenia. The light at the end of the dial.
3: This program has been brought to you by Resonance FM. If you like what you heard, please support our work by making a donation at resonancefm.com/donate.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag allemaal.
4: Goedemiddag.
5: Hallo, welkom bij 3 voor 12 van Radio
6: Rotterdam.
4: Rotterdam Radio.
5: Bij Radio Worm. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Vandaag op het programma Olive in de studio. En we gaan het even hebben over wat we allemaal al hebben gedaan de afgelopen tijd. En wat er nog aan zit te komen qua evenementen en concerten.

0: Ik dacht, laat het eerst even hebben over Lumi. Want daar heeft ons Gijs van de redactie ook een mooi interview mee gedaan. Kennen jullie Lumi een beetje? Want deze meiden zijn echt viraal gegaan namelijk.
1: Ja, waar?
0: Op TikTok, op Instagram. En dat is ook meegekomen door Drake. Maar deze meiden komen dus uit Rotterdam. Die zitten dus op een zolderkamer. En dan doen ze hele mooie covers van nummers. En ik heb ze laatst gezien. Even denken, dat is alweer een half jaar geleden, denk ik. Toen speelden ze in het voorprogramma van Maro. Dat is een Portugese zangeres. Mm-hmm. Gaat ook viraal wederom, maar goed. Ja, en toen dacht ik, weet je, zullen we hun gewoon even draaien? Dat begint heel rustig. En dan gaan we zo meteen over op de elektronische muziek en de groove.
2: Yes. Sounds like a plan.
0: Sounds like a plan.
2: Cool. Even rustig erin.
0: Even rustig erin duiken.
1: En dat interview met Lumi, dat kun je ook op de website vinden, toch?
0: Take it away. Ja, zeker weten. Ons Gijs heeft goed zijn best gedaan. En het is een mooi interview geworden. Die kun je inderdaad zien op de website. We gaan vandaag ook nog muziek draaien uit de Nieuwe Maasvangst. Uit de nieuwste editie.
1: Uiteraard.
0: Hey. Maar voor nu is dit Once in a Blue Moon van Lumi.
1: Komt-ie.

0: Je mag er
1: werd geluisterd naar
2: Blue Moon door Blue Moon.
1: En die waren viral gegaan met Drake voor de
3: Ja, die waren viral gegaan met Drake inderdaad. Ze hadden een cover geplaatst van Tried Our Best. Die heeft hij gezien en toen heeft hij hem gerepost. En toen heeft hij gevraagd, dames, willen jullie ook met mij schrijven? En ik weet dus niet of ze dat dus hebben toegezegd. Maar ik
0: klinkt wel heel Drake. Om
3: ja, het is wel heel Drake, ja.
0: Samen schrijven.
3: Oh, vinden jullie dat leuk? Ik ben een man en ik wil schrijven met dames. Nee, maar goed, ik weet dus niet of ze dat hebben gedaan. Maar ze zijn wel echt aan het stijgen. En ik denk dat ze wel echt nog een stuk groter gaan worden. Ze hebben vorig jaar op Into the Great Wide Open gespeeld. En ja, het gaat gewoon lekker.
0: Ja.
3: Dus, en ik vind het zo mooi dat ze zulke harmonies hebben. Daar staan ze ook een beetje bekend. Die harmonies die ze er doorheen doen. En dat hoorde je net ook een beetje.
2: Ja, want zo hebben ze al die covers.
3: Zijn ze ook bekend geworden. Omdat er zoveel harmonies zijn op die covers. Dat ze dat ook best wel... Ja, het is best wel zeldzaam als je dat zo met elkaar kunt. En dan dat vanuit een zolderkamer in Rotterdam. Ja, dat is top.
0: Ja, als je die beelden daarvan ziet. Het is gewoon zo'n plaatje.
3: Ja, het is fantastisch.
0: Maar de vraag is natuurlijk van... Is het dan een goed idee om met Drake in zee te gaan?
3: Nou, ik weet niet of dat... Ja, kijk, aan de andere kant, je gaat natuurlijk wel sky high dan. Maar moet je dat gelijk willen? En moet je dat met Drake willen? Of wil je dat misschien met mensen die meer van je bloedgroep zijn? Want Drake en Lumi, ik vind het nou niet echt op elkaar lijken ook.
0: Ja.
3: Maar ja, misschien kunnen ze elkaar te geven. Misschien vooral om het schrijven.
0: Voor melodie kan je bij Drake nog wel...
3: Harmonies over de Drake-plaat.
2: Ja. Heeft Drake die zelf of... betaalt hij mensen ervoor.
0: Ja, jij bent cynisch, hè?
2: Geen overpet opgedreven.
0: Nou, nee. Ja, ik denk als
3: maar
0: je
3: toch hebben ze een naam.
0: Take Care Era Drake 2011 of zo, 2010 zo. Dan kom je echt nog wel wat een beetje talent tegen. Goh, ik ben geen apologeet, maar was vroeger wel fan.
3: Je was vroeger fan, maar in zijn begintijd.
2: Ja, als je jong bent, dan mag dat.
3: Nou, vooruit. Hey jongens, we zitten in de studio. Olivier is inmiddels aangeschoven.
4: Klopt.
3: Hi, welkom.
4: Moet ik dichter bij de microfoon gaan?
3: Dat mag zeker. En dan komt Jitse gewoon een beetje wat dichter bij mij. Maar
2: hij pikt alles op wat je wilt.
3: Ja, okay. Hij vangt heel wat geluid op. Olive. Je hebt een artiestennaam.
4: Ja, klopt.
3: Ja, want je heet Olivier.
4: Olivier is mijn echte naam.
3: Heeft het ook nog iets met olijven te maken? Of is
4: nou,
3: het
4: ik
3: gewoon...
4: vind het wel lekker. Maar...
3: Goed zo.
4: Misschien moet ik daar een soort marketingcampagne mee beginnen.
3: Ja, met Albert Heijn of zo, met van die verse olijven.
4: Nou, of daar dan... van de markt of zo.
3: Ja, of van de markt inderdaad. Iets lokaler.
4: Ja, verkopen na een show, weet je wel. Ja. Een bakje olijven.
0: Ja. En dan je eigen soort prikkertjes of zo. Die je dan...
3: Met vlaggetjes, met je hoofd erop.
4: Ja, precies, idee, ik ga zo
3: wat een goed idee.
4: Inderdaad,
3: Hey Olivier, vanaf wanneer is jouw vuurtje ongeveer gaan branden? Dat je muziek wilde gaan maken? Wat is daar...
4: Dat is al heel lang geleden, ik denk... Ja, toen ik een jaar of 9 à 10 was,
3: toen
4: zie ik dat mijn ouders me op muziekles stuurden. Dat begon dan met pianoles of keyboardles en dat vond ik eigenlijk een beetje saai.
3: Het was niet gevarieerd genoeg.
4: Nee,
3: al die layover sounds.
4: En toen ben ik eigenlijk overstapt op gitaar.
3: Mm-hmm.
4: En daar ben ik helemaal op losgegaan.
3: Alright.
4: Ik had al het doel van, ik wil naar het conservatorium, ik wil daar verder in studeren.
3: En dat ben je ook gaan doen?
4: Dat ben ik uiteindelijk niet gaan doen, want... Ik heb toen wel een jaar vooropleiding gedaan aan het conservatorium. En toen kwam ik er eigenlijk achter, er zijn meer dingen die ik leuk vind.
3: Ja.
4: Dus toen ben ik een beetje een zijspoor, ben ik meer films gaan maken en gaan filmen. En meer visuele aspect. En ik denk nu een jaar of 8 geleden dat met elektronische muziek eigenlijk die passie voor muziek er is teruggekomen.
3: Ja, precies.
4: En toen is de Olive een beetje ontstaan.
3: Ja.
0: Ja. En die filmpassie, is dat ook nog doorgegaan in je huidige werk, zeg maar?
4: Dat zit er nog wel in. Dat gaat denk ik nooit weg. Ik sluit ook niet uit dat ik ooit weer een film maak, bijvoorbeeld.
3: Wat voor films maak je dan? Wat is het voor...
4: Nou, ik heb heel veel documentaire werk gedaan.
3: Mm-hmm.
4: En ook fictie. Een paar korte films gemaakt. En nu live met optredens, dan gebruik ik ook veel visuals. Of ik werk samen met filmmakers die... Een soort visuele tegenpol van mijn muziek zijn. Of gewoon dat, zeg maar, versterken eigenlijk.
3: Ja, want het is hele krachtige muziek. Maar het is ook een beetje flowy en een beetje ambient eigenlijk, zou ik willen zeggen.
4: Ja.
3: Klopt dat als ik dat zeg?
4: Ja, klopt. Ik denk het wel. Het is een beetje begonnen ook met... ik wil eigenlijk muziek maken voor mijn eigen films.
3: Ja. Dus, dat is een goed startpunt
4: Dat is een
3: inderdaad.
4: Beetje uit de hand gelopen. Dus ik heb ook wel wat... Voor wat films heb ik muziek gemaakt ook, inderdaad. Dus... dat is wel...
3: Ja, dat is geweldig.
4: Het is heel sferisch probeer ik te krijgen. Dat is gewoon echt... Ja, je neemt je mee in de wereld. En dat probeer ik eigenlijk altijd met wat ik maak. Ja.
3: En heb je dan ook je inspiratie gehaald uit andere DJ's die dit doen? Of is het vooral dat de film een soort van... hoe zeg ik dat? Het laat leiden dat je daarvoor muziek kunt maken, zeg maar. Voor de film. Snap je wat ik bedoel?
4: Ja, ik denk wel... Natuurlijk hou ik overal wel inspiratie uit. Mm-hmm. En uit artiesten die ik misschien tof vind. Of films die ik kijk. Dat ik denk, oh, die muziek is echt heel gaaf uit die film.
3: Ja.
4: Maar ik denk ook wel... Toen ik tiener was, toen maakte ik ook wel eigen composities. Maar dat sloeg gewoon nergens op. Het was... Als je het vergelijkt met... Ja, ik weet niet, met gewoon nummers die op de radio komen.
3: Yeah.
4: Het had geen structuur, het had een popstructuur, zeg maar, met een couplet, een refrein, een couplet. Ja. Dat, zeg maar, bekende...
3: Überhaupt tekst.
4: Ja, überhaupt tekst. En ik was heel erg zoekende van, oh, waar, ja, wat is dat dan eigenlijk? Ja. En ik had het zelf niet door. Maar ik denk nu, als ik terugkijk, dat ik... denk dat ik toen al een soort van de muziek aan het maken ben, die ik nu ook aan het maken ben.
3: Ja, je bent gewoon eigenlijk heel dicht bij jezelf aan het blijven.
4: Ja, dat probeer ik wel.
3: Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Dan vind ik sowieso dat er op de radio wat meer non-verbal muziek mag worden gedraaid. Nee. Ik denk dat het ook best wel krachtig is als je in de auto zit, dat je gewoon eventjes een plaat hoort waar niet in wordt gezongen of wordt gepraat.
5: Ik had een beetje te denken, terwijl je aan het stellen was. En ik dacht terug aan een beetje die tijd van 2013, 2014 of zo, dat EDM best wel een momentje had.
3: Ja, ja,
5: met
3: eventjes.
5: Avicii en zo en dat soort... Martin Garrix en zo. Mm-hmm. En toen gebeurde dat wel, maar dat is natuurlijk wel heel erg een popstructuur. Maar dan wel zonder tekst.
3: Precies.
5: En dat
3: en dat sloeg ook wel aan.
5: Dat sloeg zeker
3: dat sloeg
5: aan.
3: Ontzettend aan, ja.
4: Ja. Ja. Ja. Ja, ik weet niet, de Italo disco tijd, of dat veel op de radio gedraaid werd ook, maar dat is ook best wel veel instrumentaal.
5: Ja, natuurlijk. Ja, het vond natuurlijk vanaf, zit je op de mainstream radio of zit je in de kochten?
3: Zit je op radio? We gaan al die zenders niet noemen hier op de radio natuurlijk. Dat is niet de bedoeling, maar...
4: Radio Warm. Natuurlijk.
3: We weten, bij Radio Warm. Ja. Hier mag alles.
5: Alleen maar Italo op Radio Warm.
3: Dat is wel een goeie.
2: Het moet wel een blokje zijn waarin dat gebeurt.
5: Absoluut.
3: 100%. Ja. Oké, hoe begon het met je eerste album? Je eerste album is uitgekomen in 2022?
4: Ik heb toen
3: een EP
4: uitgebracht.
3: Een EP, ja.
4: En dat was gewoon echt voor mezelf. En een beetje het zoeken van, oké, wat is de muziek die ik wil maken? En vervolgens heb ik afgelopen zomer heb ik mijn eerste album op vinyl uitgebracht.
3: Ja. Dat is Terra Mountains. Terra Mountains.
4: Ja, klopt. Met Uncloud Records.
3: Oké.
4: Okay. Uncloud Editions heet het label eigenlijk.
3: All right. Vet.
4: Ja, dat was hele... tof ervaring en daarmee ben ik ook veel gaan live spelen. De popronde heb ik gedaan. En hier in Rotterdam een paar keer opgetreden ook. Uit het hele land.
3: Ja.
4: En ja, deze EP is eigenlijk een beetje vervolg daarop, denk ik.
3: Ja.
4: Qua thema ook en sferen die in dat album daarvoor al zaten, maar gewoon wat extremer, denk ik.
3: Ja.
4: Ja.
3: Alright.
5: Ik vind het wel bijzonder wat je... Ik las ook online en je zei ook eerder van... ik wil wel graag iets van een verhaal vertellen of zo. Of een soort verhaal neerzetten met zo'n EP of zo'n album. Maar er zit ook... In de nieuwe EP zit ook verder geen lyrics of tekst of zo. Ik vraag me dan af van... Ik ben zelf vrij textueel ingesteld. Hoe pak je dat aan? Het vertellen van een verhaal zonder dat er gezongen wordt of gepraat of zo.
4: Hoe ik dat aanpak.
5: Ja, of hoe breng je een verhaal over met
3: ja,
4: ik denk dan het verhaal dat je dan overbrengt, dat het wat minder letterlijk is natuurlijk, omdat je het niet in tekst uitdrukt. Dus het is niet letterlijk een gebeurtenis, maar het is meer inderdaad een soort ervaring of een gevoel wat je doorgaat, wat je dan in muziek probeert vast te leggen.
5: Ja, ja.
4: En daarmee een soort verloop maakt eigenlijk in de nummers of in de volgorde van de nummers en hoe composities beginnen, eindigen en wat daartussenin gebeurt.
5: Ja.
4: Ja, dus ik luister gewoon heel erg naar mijn eigen gevoel. En
3: dat is wel speciaal.
4: En ik denk dat ik daaruit dan een verhaal maak.
5: Ja. Ja. En welk gevoel was dan hier leidend voor deze EP? Of wat wel niet?
4: Ja, bij deze was het best wel donker.
3: Dat horen we niet. Dat horen we niet.
4: Nee, het is wel... Want een beetje context te geven, misschien is dat wel fijn... mijn eerste album, Terra Mountains, heb ik gemaakt ook in samenwerking met mijn vriendin, Zij is Iraans en ze woont hier in Rotterdam, samenwonen. En daar, dat album had wel heel veel teksten en dat ging eigenlijk ook over een soort verlangen om weer in die cultuur te zijn. Ja. En, want ik ben daar ook geweest 8 jaar geleden. En
3: heb je haar daar toen ontmoet?
4: Nee, 8 jaar? Niet, voordat we elkaar kenden.
3: Oh, okay. Dus je had altijd een soort magnetisch iets misschien met het land ook.
4: Ja, een soort iets in me trekt me heel erg aan tot die cultuur.
3: Ja.
4: En tot gewoon de mensen en alles eigenlijk. Dus dat hebben we helemaal uitgewerkt in dat album. Mm-hmm. En vervolgens was ook het plan van, we zouden eigenlijk naar Iran ook gaan.
3: Ja.
4: Ik zou het album meenemen en misschien zelfs wat gaan optreden daar nog, mm-hmm. als het mogelijk was.
3: Ja.
4: En dat is gewoon helemaal, in één weekend is dat echt in elkaar gespat. Dat was begin januari, toen er heel veel hevige protesten waren.
3: Ja.
4: En die zijn toen, echt keihard zijn die neergeslagen door het regime. Er zijn 30.000 mensen zijn er omgekomen, ongeveer.
3: Ja, dat raakt je natuurlijk ook.
4: Ja, het was echt van, we hadden ons ticket en we zouden eigenlijk een maand later zouden die kant op vliegen.
3: Ja.
4: Het is van, wat is dit? Wat gebeurt hier? Dat was echt onbegrijpelijk. En toen was het ook van, waarom ben ik nou muziek aan het maken waar mensen op kunnen dansen? Of waarom zou ik nu gaan optreden of iets of zo? Ik was het echt even helemaal kwijt gewoon. En al mijn vrienden omheen ook, Iraanse vrienden.
5: Ja.
4: Dus vanuit dat ben ik, zeg maar, dat was een soort van de startgevoel van, want ik ben wel gewoon muziek blijven maken. Dat
3: zeker.
4: Ik ga dat niet stoppen. En,
3: maar ik vind het wel heel mooi dat er eigenlijk uit zo'n ontzettend negatieve gebeurtenis wel nog iets kan ontstaan waar jij en best wel wat mensen gewoon wel wat aan kunnen hebben. Want ook in het donkere kun je comfort vinden, denk ik.
4: Ja, precies. En dat is leuk om te horen.
3: Ja, maar dat heb je dan zelf kunnen doen. Maar dat doe je ook voor andere mensen. En misschien is het inderdaad geen dansplaat. En kunnen mensen er niet op dansen. Maar juist in de ellende is het soms ook goed om een lichtpuntje te creëren, denk ik.
5: Hoe hebben jouw Iraanse vrienden naar deze plaat geluisterd?
4: Ik had hem via Bandcamp cadeau gedaan aan een vriend van mij die in Teheran woont, muzikant ook.
3: Mm-hmm.
4: Nu hebben ze weer internet, dus dat kan weer makkelijk.
3: Oh, ja.
4: En hij was helemaal blij, daar heeft een gedicht geschreven.
3: Echt?
1: Oh, wauw.
3: Oh, jee.
4: Hij was zo geïnspireerd en zo emotioneel daardoor, hij vond het helemaal, hij voelde het helemaal en was gewoon, dit is gewoon echt zo fijn om te horen. En dat was eergisteren, toen ik dat opgestuurd. Want 2 dagen geleden is het uitgekomen.
3: Ja.
4: En hij was helemaal enthousiast. Dus dat is wel heel leuk om te
5: horen.
4: Ja.
3: Misschien kun je nog wel iets doen met dat gedicht.
4: Ja, ik heb gevraagd of hij, want hij heeft alleen op tekst heeft geschreven, maar ik heb gevraagd of hij het nog kan voordragen en naar me kan sturen. Dan
3: kun je misschien iets met de audio ermee doen of zo. Dat zou ook wel heel vet zijn.
4: Ja, en sowieso als ik een keer weer die kant op ga, dan gaan we ook samen muziek maken.
3: Dat is gaaf. Wauw. Vet. Ik was ook nog wel benieuwd, want je hebt best wel een duidelijke ontwikkeling gemaakt. Nou, nu heeft het verhaal gehoord over Teheran Mountains, dus dat is wel wat dieper. Maar wat is er in jouw manier van werken het meest veranderd? Als je kijkt naar het eerste release en naar nu. Of toen je begon en naar nu.
4: Ik denk dat ik in de zin minder perfectionistisch ben geworden.
3: Ja.
4: Dat ik, in het begin was het van, ik wil een nummer maken. En dan was ik echt alles aan het, de muziek die ik ging maken met synthesizers of met geluiden, dat moest dan dienen voor dat nummer.
3: Oh, ja.
4: En dat kan dan echt heel lang duren voordat je de juiste toon vindt of de juiste insteek hebt gevonden. Omdat je ook niet in een structuur werkt van couplet, refrein, couplet. Dus
3: Nee, je bent eigenlijk,
4: wie zegt dat het nummer af is bijvoorbeeld?
3: Wanneer is het nummer af? Dat is ook een goede vraag.
4: Dus de grootste verandering is denk ik dat ik gewoon heel veel dingen opneem.
3: Ja.
4: En niet met de gedachte van, dit moet een nummer worden. Maar ik maak gewoon dingen die ik tof vind klinken. Ja. En dat sla ik op. En dan de dag daarna maak ik weer een nieuw project. En misschien denk ik van, dit is leuk.
3: Ja.
4: En maar het is beter als ik een drumpartij van die track die ik gisteren had gemaakt hierbij toevoeg bijvoorbeeld. Dus het wordt heel erg een mengen van projecten.
3: En je doet er ook langer over dan, zeg maar. Dus je bent niet een dag met een nummer bezig.
4: Nee.
3: Je bent gewoon echt misschien wel weken met één.
4: Nou, ik doe er eigenlijk korter over.
3: Ja?
4: Want ik weet dan, oh, ik heb een paar dagen geleden of vorige maand heb ik dit een keer opgenomen. En ik weet dat dat precies past bij wat ik nu wil maken. Dus dan is het gewoon copy-paste. Ja. En dan, dan hou ik gewoon iets uit een oud nummer dat niet af is. Dat stop ik dan gewoon in het nieuwe nummer waarvan ik denk, oh, dat past echt goed.
3: Ja,
4: dan kan ik veel sneller beslissingen maken eigenlijk. Ja.
3: En als je in hetzelfde genre blijft, dan past het ook makkelijker in andere nummers.
4: Ja.
3: Toch?
4: Ja, ja, dat is wel.
3: Alright.
4: Dus ik denk dat dat wel een verandering is, ja.
3: Ja.
4: Dat werkt wel voor mij.
3: Cool. Ja. En zou je het leuk vinden als we nu een plaat draaien van het oude werk en van het nieuwere werk? Of zeg je, laten we gewoon van het nieuwe album iets draaien? Ja, jij mag kiezen.
4: Ja.
3: Het is jouw feestje vandaag.
4: Ja, dat is waar. Van het oude en het nieuwe. Nee, ik denk gewoon van de nieuwe.
3: Nieuwe? Ja. Daar ben ik het meest trots op. Oké, welke zou je leuk vinden om te draaien?
5: We gaan er een paar draaien, denk ik.
3: Ja, we gaan er nog. Ja, gaan er twee draaien, denk ik.
4: Oké, ja. Laten we dan misschien beginnen met Bang.
3: Bang.
4: Dat is de tweede track van de nieuwe release.
3: Alright, cool.
4: Die is wel vrij donker.
3: Oké, okay. Nou, dat is prima. Dat is ook goed. Dan hebben we een beetje een start en dan kunnen we iets lichter afsluiten straks. Dan komt hij daar, Bang, van Olive.
2: Van de EP Howl.

0: Je luisterde naar een nummer van de plaat Howl door Olaf Olaf. En dit nummer heette Bang. Zeg.
1: Ja, Bang.
2: Bang.
1: Dubbel
2: Bang.
1: Bang.
2: Bang. Waar komt die naam vandaan? Want als ik naar dit nummer luister, dan heb ik ook het idee dat ik in een onderzeeër zit. of zo. Ja, het is heel filmisch. Je hoofd gaat echt aan de haal ermee.
1: Ja, klopt. Dus dat is ook wel een ding van... Hoe geef je titels aan instrumentale nummers of zo?
2: Ja,
1: soms is dat echt de grootste uitdaging die er is.
2: Ja.
1: En ik heb toen... Want ik was... sinds januari ben ik bezig met het leren van Farsi.
2: Farsi.
1: Is de Iraanse taal. Ja. Maar, want we zouden dus die kant op gaan.
2: Ja.
1: En dat was van, het is wel leuk als ik dan nog gewoon een beetje met mensen kan praten.
2: Het is ook wel leuk als je met je schoonouders kan praten, precies. Toch? En de vrienden daar.
1: Een beetje kan verstaan. Dus en dat is eigenlijk in hetzelfde proces als het maken van dit album vond dat plaats.
2: Ja.
1: En ik vond dat eigenlijk zo leuk en inspirerend dat ik daar gewoon mee door ben gegaan.
2: Ja.
1: Dus eigenlijk elke titel heeft ook... Dus eigenlijk begonnen bij een titel in Farsi. Maar omdat je op Spotify geen dubbele titels kan doen, hebben we ook Engels.
3: Ja. Maar is Baan met twee A's?
1: Ja, dat is de Farsi.
3: Dat is... Oké.
1: Inderdaad.
2: En wat betekent... Ja, wat betekent het dan?
1: Ja, eigenlijk hetzelfde wel als in Nederlands bang. Like, soort scared.
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: En de albumtitel Howl?
1: In Farsi is Zuze.
3: Zuze.
1: Ja.
3: En waarom die titel?
1: Omdat het ook echt... Ja, het ging door een soort periode heen waarbij je... Ja, een soort... Ja, goede vraag.
2: Neem je tijd, hoor.
1: Hoe je dat zou omschrijven, maar...
3: Is het een
1: meer gevoel van, zeg maar, een soort... wolf, die zo'n howling wolf in de...
2: Yeah. Die oerkracht van een wolf.
1: Ja, precies. En 's nachts, zeg maar, maar een soort donkere... Maar ook licht van de maan, bijvoorbeeld.
3: Ja.
1: Dus zeg maar donker en licht, een beetje, dus... Vanuit die thematiek, een beetje van, dat is wel een passende titel.
3: Het voelt voor mij ook heel primal of zo. Een howl, dat is niet een gecontroleerd geluid of zo. Dat ontsnap je als er iets heel heftigs gebeurt of zo.
1: Ja, je kan het niet timen of zo.
3: Nee, zo komt het mij over.
1: Oh, ja.
2: Maar bang kan ook bang zijn, als in bang, ik word overrompeld. En het is dus een mega exploderend iets, zeg maar.
1: Precies, ja. Dus het heeft al meerdere invalshoeken, zeg maar, hoe je het zelf een beetje...
3: Ja. Volg je een beetje de Iraanse muziek scene of ken je artiesten die actief zijn?
1: Ja, best wel. Ja.
3: Hoe reageren die op de situatie in Iran nu en zo? En wat er natuurlijk na de protest hebben we nu de inval van de VS duurt.
2: Het houdt niet op, niet vanzelf.
3: Ook enorm onder druk staat. En ik kan me voorstellen dat artiesten daar op hun eigen manier natuurlijk op reageren.
1: Ja, er zijn... Ik denk dat iedereen wel een beetje verschillend reageert natuurlijk, maar van wat ik zie is dat de artiesten die dan reageren, die zetten dan hun kunst ook echt in om te beschrijven wat er gebeurt in hun land.
3: Ja.
1: Ik had het er ook laatst met een Iraanse filmmaker over, waar ik dan misschien de... hij woont in Nederland, maar ik ga dan misschien de filmscore, de muziek ga ik maken. Vet. En hij had eigenlijk gewoon een fictiefilm had hij geschreven. Maar door al deze gebeurtenissen heeft hij zijn hele filmplan veranderd eigenlijk.
2: Mm-hmm.
1: Wat meer reflecteert op wat er gebeurd is. En wat ook logischer voor hem voelt, denk ik. Van ik moet hier iets mee.
3: Ja.
2: Ja.
1: Dus het wordt heel erg gebruikt in de kunst en gewoon... En een soort verwerkingproces ook.
3: Ja, ik kan me voorstellen dat in een land met zo'n turbulente geschiedenis de afgelopen 100 jaar of zo, dat die muziek altijd wel in verschillende tijden een soort reactie is geweest op de omwenteling die dan wel weer plaatsvond of zo. Ja.
1: Maar ik vind dat ook mooi, dat ik denk dat het overal gebeurt. Maar in elk land wel, elke...
2: Ja, ieder land heeft natuurlijk zijn strijd.
1: Ja, daar is muziek over gemaakt.
2: Ja.
1: En dat is... Ja, in Iran is het heel lang en structureel eigenlijk.
3: Ja.
1: Dus dat blijft maar terugkomen.
3: Ja.
2: Maar het is heel mooi om daar inderdaad dan aandacht voor te wekken met muziek. Maar het is ook heel fijn dat het steun kan bieden. aan de mensen van zo'n land. Ja, maar ook daaromheen om een soort van kennis te verspreiden. Dat is heel...
1: Denk ik wel belangrijk.
2: Ja, absoluut.
3: Merk je dan ook dat je nu Farsi aan het leren bent, hoe jouw blik op de muziek die je maakt ook weer verandert of zo? Hoe je misschien in je muziek een dialoog aangaat met de Iraanse cultuur en zo? En
1: ik denk wel, misschien minder extreem dan als ik lyrics zou gebruiken natuurlijk.
3: Ja.
1: Zo zou het helemaal veranderen.
3: Ja.
2: Moet je ook op zangles. Ja. Iraanse zangles. Met klemtonen en zo.
1: Ja, dan moet ik helemaal daar. Ja. Nou, zullen we een paar jaar verder, denk ik.
2: Ja.
1: Je leert gewoon weer iets meer over de cultuur. Ja. En gewoon gezegdes. En manieren waarop mensen communiceren. Dus gewoon super interessant. Dat vind ik gewoon, het liefst zou ik elke taal van de wereld kunnen spreken of zo.
2: Ja, dat is toch fantastisch. Dat lijkt me ook echt gaaf.
3: Ja, klassieker.
1: Ik ben ook niet jong meer, dus ik kan ook niet zomaar even een taal leren of zo.
3: Een sponshoofd meer.
2: Eigenlijk is het ook best zo gek dat we allemaal verschillende talen hebben. Vind ik eigenlijk best gek, want we zijn één soort species. Maar dieren praten ook op andere manieren met elkaar natuurlijk. Ja. Dat is wel heel normaal, maar het is toch... Hoe makkelijk zou het zijn als we allemaal één taal hanteren?
3: Dat was de straf van God, toch? De toren van
2: God.
3: Ja, ver voor onze tijd.
2: Werkelijk. Voor Christus, na Christus.
1: Dat is voor ons bepaald, hoor.
3: Ja, precies. Mm-hmm. Ja. Maar het is ook wel een rijkdom, toch? Om allemaal...
2: Om allemaal je eigen... Dat zo vertalen. Dit begon allemaal bij de gedachte dat ik zei... het lijkt een beetje alsof je in een onderzeeër zit. Omdat het natuurlijk echt imaginary is. Even denken.
1: Ja, de onderzeeër. Ik zat zelf niet in de onderzeeër, maar leuk als jij daar wel.
2: Maar dat is dus zo leuk. Je plant eigenlijk een soort zaadje bij iedereen met je muziek. En ze kunnen er zelf... ik bedoel, ik ben echt super dankbaar dat ik een beelddenker ben. Ik weet niet hoe dat bij jou zit en hoe dat bij jullie zit. Zijn jullie beelddenkers?
0: Ja, tot voor kort dacht ik dat iedereen dat was, maar blijkbaar niet.
2: Nee. Er zijn mensen die echt appel horen en ze zien een appel. Er zijn mensen die appel horen en zien het woord appel of eigenlijk helemaal niks en weten gewoon wat het is.
0: Ja, heel vreemd.
3: Ja, dat vind ik ook apart eigenlijk.
2: Ja. Je hebt daar ook ontzettend helemaal niks van. Nou, er zitten hier dus vier beelddenkers en daar is deze muziek dus heel goed voor.
3: Nou, vier beelddenkers die weer iets audio-achtigs aan het doen.
2: Ja, dat is grappig.
1: Probeer het omschrijven.
3: Ik hoop dat de luisteraar thuis.
2: Inderdaad. Nee, inderdaad. Maar dan hopen we dat de luisteraar een beetje zo mee wordt genomen in onze onderzeeërssinkhole.
3: Waar we zitten ook en zo.
1: Nou, het ziet er wel een beetje uit als een onderzeeër.
2: We zitten in een wormhole eigenlijk. Wormhole met gele muren en heel veel apparatuur. Wat we lekker kunnen bedienen.
0: Het kan ook flink warm worden als je de deur dicht houdt.
2: Ja, en die zit dicht en het is hier warm. Ja. Ontzettend. Je luistert dus naar Radio Worm. 3 voor 12 radio, Rotterdam. Zullen we nog een plaatje voor je draaien?
1: Ja, is goed.
2: Ja?
1: Ja.
2: Zeg maar.
1: Zullen we de laatste doen?
0: Als in de laatste van die plaat?
1: Enigma is
2: het. Enigma. Ja.
0: Doen we.
1: Die heeft wel drums.
2: Misschien gaan we stuiteren dan. Tenminste, in mijn imaginary world.
3: De onderzeeër gaat trillen.
2: De onderzeeër gaat trillen.
0: Dus Enigma van de EP Howl door Olive.

0: We luisterden naar Enigma door Olive Olive van de EP Howl.
1: Ja, we hadden net een beetje over drums. Nou, die heb je dus gesampled. Doe je dat veel ook met samples? Ben je er veel
2: mee? Ja, ik ben er wel veel mee bezig. Ja. En dan gewoon, vind ik leuk. Ja. Soms maak ik mijn eigen samples en die bewerk ik. En dan, of ik neem het op inderdaad.
1: Ja.
2: En het is wel een soort onderdeel van mijn creatieve proces.
1: Ja. Ja, want je kunt er natuurlijk heel veel kanten mee op. Met één geluid kun je... Ja. Maar je staat bijvoorbeeld niet in de supermarkt bij een zak chips te kraken of zo met iets.
2: Niet meer.
1: Niet maar... meer, maar dat is wel gebeurd. Ooit.
2: Ja, die fase heb ik wel eens gehad. Van, oh, wacht, dit is echt inspiratievol.
1: Ja.
2: Ja, dit. Ja, zak chips.
1: Dit hebben Phineas en Billie Eilish hebben dit toch ook gedaan toen met het lampje van van het oversteekpad. Van het zebrapad. Oh, daar hoor je zo... Ja, in Amerika hoor je dat, is dan een net ander geluid. En dat hebben ze opgenomen, dat hebben ze in een nummer verwerkt. En dan weet ik heel even niet welk nummer dat is. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat als je dus die ability hebt om heel erg veel dingen en geluid op te vangen, ja, dat je dat dan ook wil opnemen. En dat je daar dan niets van kan maken.
2: Ja, op een gegeven moment dan wil je alles proberen. Gewoon.
1: Ja.
2: Oh, ja, misschien kunnen we een nummer maken van deze kikker of zo. Ik heb ook mijn kat.
1: Lig je zo helemaal in een sloot zo met je microfoon. Doe het, alsjeblieft.
3: Nou, we hadden het wel over toen ik een tijdje terug Sjoerd Overman had geïnterviewd van Nausklaar.
1: Oh ja.
3: Toen vroeg ik hem van, ja, wat is een trend een beetje op jullie label of in de scene momenteel? Dat je misschien kan aanwijzen dat het nu steeds meer gebeurt. Toen zei hij wel van, ja, van die natuurrecordings.
1: Ja.
3: Die dan vervolgens weer gesampled worden in een techno beat of zo. Maar dat het idee wel is van de natuur, de cityscape leeft door in dit nummer of zo.
1: Maar dat zie je ook vooral in steden waarin dat hippe echt een beetje terugkomt. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook dat ze van die clipjes hebben en die doen ze dan op een plant.
3: Ja,
1: en dan gaan ze daarin inderdaad dat opnemen en daar kunnen ze techno van maken, maar daar maken ze dus ook wel ambient muziek van. En maar ik vraag me dus echt af hoe dat werkt. Dat weet je misschien ook niet wel.
2: Ja.
1: Heeft het met geluidsgolven te maken?
2: Ja, met die clipjes op die plant, dat is een beetje... Ik weet wel van, nou, die plant maakt echt niet dat geluid.
1: Nee.
2: Maar.
1: Gewoon echt niet. Oh, jammer, dat is echt een hele droom in duigen. Tori.
2: Maar het is weer de plant die geleidt gewoon. Die geleidt. Dus er gaat gewoon, extraheid doorheen. En dat vangt eigenlijk.
1: Mm. Okay.
2: En dan lijkt het net of de plant geluid maakt.
1: Maar... Ja, maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Shit. Nee, dan moet je toch echt een. Ja. Maar als je bij een boom maakt wel weer geluid, echt maar een boomstronk bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat kraakt natuurlijk.
2: Ja, precies.
1: Dat waait, ja. Het is een soort ademend, dan. Ja.
2: Maar een blaadje.
1: All right. Olive, het is superleuk dat je hier in de studio was en dat je wilde vertellen. Ga je nog iets doen komende tijd? Ga je nog ergens optreden?
2: Ik ben wel weer een start-up maken voor een nieuwe plaat.
1: Oké.
2: Met een Iraanse artieste uit Rotterdam ook.
1: Alright.
2: Dus daar gaan we komend half jaar heel veel tijd in steken.
1: Cool. Waar gaan jullie dat doen? Hebben jullie een studio daar?
2: Of ik heb nu een eigen werkplekje op Rotterdam Zuid.
1: Oh ja.
2: En daar gaan we denk ik wel dingen opnemen. En we zijn ook... we hebben al een keer een testopname gedaan bij Simon Akkermans. Epic Rainbow Unicorn Studio.
1: Woehoe! Daar poepen ze regenbogen, of niet?
2: Ja, onder de Rode Brug.
1: Oh ja, oh cool.
2: Echt een hele toffe plek. Dus ik denk dat we daar weer terug gaan om echt wat dingen te gaan opnemen.
1: Ja, vet.
2: Dat is in de toekomst. En ik heb van de zomer, in juli, speel ik op Landjuweel Festival.
1: Hey, gaaf.
2: Dat is wel heel tof.
1: Dat is gaaf.
2: Dat is echt een soort, fairy tale waar je doorheen loopt, volgens mij.
1: Volgens mij is dat echt één grote... Het lijkt wel een soort kolonie, volgens mij, daar zo. Dat je echt... Ruigoord is een eiland, toch?
2: Ja,
1: of tenminste een eiland.
2: Het een eiland is, maar het is...
1: Afgelegen gebiedje.
2: Heel erg afgelegen.
1: Ja.
2: En toch heel dicht bij de stad.
1: Ja.
2: En volgens mij mogen ze ook gewoon forever daar blijven.
1: Ja.
2: Want een gemeente die gaat ze niet meer wegsturen, nooit.
1: Nee, want daar waren wel ooit plannen voor, geloof ik.
2: Ja, dat...
1: Zoiets.
2: Denk ik wel,
1: All right.
2: Maar dat is eind juli.
1: Cool.
2: Ja,
1: dus dat is het eerste, dat is het dichtstbijzijnde optreden wat je gaat hebben. Vet. Nou, wij wensen je in ieder geval heel veel succes. En we gaan je sowieso volgen. Dank je wel dat je hier wilde zijn.
2: Ja, dank voor je tijd.
1: Ja, helemaal goed. Ja. Dan gaan wij over. Ja, nou, dat was trouwens nog een vraag aan jou. Ben je bij Schoenter geweest? Op Rotterdam-Zuid?
2: Nee.
1: Oh, oké. Okay. Nou, daar gaan wij het zo even over hebben. Namelijk, ik dacht, ik maak een bruggetje, maar die is niet zo soepel.
2: Ik luister dan nou, mee.
1: Ja.
2: Leer
1: inderdaad. Zullen wij iets groovies draaien in de tussentijd?
0: Ja hoor, wat had je in gedachten?
1: Nou, de nieuwe Maasvangst, we hebben iets gehengeld en dat heet Where's Dilly? Dat is de band. En die hebben een beetje een soort, ja, het heeft met blazers een beetje groovy-achtige shakiness. Dus we kunnen nog gaan dansen hier als we dat willen. Dat nummer heet Shuffly.
0: Shuffly, ja.
1: En ik weet dan niet of dat met Shuffly, ik weet niet waarom, maar ik ben wel, ja.
3: Nou, als het dansbaar is,
1: kun je er een beetje op shuffelen. Zetten we hem aan?
0: Gaan we shuffelen dan? Of,
1: ja, dan gaan we wel shuffelen. Dan gaan we weer shuffelen naar buiten.
0: Ja, pak je livestream erbij, mensen.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we luisteren naar Shuffly van...
1: Where's Dilly?
0: Where's Dilly?

0: Dat was super.
1: Ja, die trui heb ik gewoon uitgekozen omdat ik het gewoon lekker zacht vind. En ik had geen zin in te veel toeters aan bellen. Ja, die
2: trui. We dachten, laten ze ook eens een soundeffect gebruiken in de show. Toeters en bellen. Nou, dat waren dus de toeters en bellen. Sorry, Mick, ik onderbrak je compleet. Ik moest even mijn filmpje instarten.
0: Ik ook, heb ik nou weer de muziek aan het staan.
3: Een beetje zo'n Arjen Lubach soundboard.
2: Ja. Zo'n pad. Ja. Let's go. Ja, dat was wel groovy, jongens. Dat was wel lekker.
0: Ja. Volgen nu wel muziek.
2: Ik wil net zeggen, is dat nou de muziek van hiernaast? Oh god. Ja, ze zijn in de keuken lekker muziek aan het draaien. Ze kunnen ons ook gewoon aanzetten. Dat is natuurlijk een stuk leuker. Ja. Moeten we een keertje voorstellen aan ze. Überhaupt dat hier in heel warm bij Woenepar. Ja, gewoon dat ze gewoon de uitzending draaien. Dat is toch ook leuk? Misschien moeten we dat een keertje gaan voorstellen. Dat lijkt mij een goed idee.
0: Volgens mij zitten er ook wel dingen tussen die niet goed zijn voor je horeca omzet.
3: Onze stemmen.
2: Oké. Ter zake. We hebben niet heel veel tijd meer, maar we willen het wel nog even hebben over wat er is geweest. Er is een hoop geweest, ook deze maand. Ten eerste is Naas ook weer terug met een nieuw album. Ja. Die heeft sinds 2018 geen albums meer uitgebracht. Nu is er een nieuw album uit en dat is The Sky Knows I Exist. Love it. Ik denk niet dat we nu tijd hebben om een nummer van naast te draaien, als we ook nog eventjes het over andere dingen gaan hebben, maar...
3: De release show was vet.
2: Ja?
3: Hoorde en las ik. Dus,
2: echt? Hoorde je? Als in...
3: Van mensen gehoord, maar vooral gelezen op onze
2: website. Op onze website, op ons artikel. Want ze had een release party in de Arminiuskerk. Ja, dat is ook zo'n vette locatie.
3: Ja,
2: oh, ja, zo magisch en ethereal, zou ik het willen noemen. Echt heel vet. En... Mick, jij was op Brouwen in Roadtown?
0: Ja, klopt. Zeker.
2: Hoe was dat? Wat heb je daar beleefd?
0: Ja, vet man.
2: Ja?
0: Brouwen is altijd een soort showcase van... hoe zou ik het niet omschrijven? Van vooruitstrevende jazz.
2: Ja.
0: Dan denk je, dat klinkt een beetje dubbel. Maar dat is ook maar net hoe je het opvat natuurlijk. Want jazz is inherent vooruitstrevend. Maar het is ook wel weer een heel ouderwets genre.
2: Ja. Echt even oud ook gewoon.
0: Ja, dat...
2: Bijna. Net als jij.
0: Ja, precies. Nee, maar de vraag is altijd, waar kun je nog heen als je de grondlegger was van, weet ik veel, hip-hop
2: en
0: heel veel andere moderne genres. En op zo'n rouw, dan laat ze dat gaan zien. Dan zeggen ze, nou, je kunt bijvoorbeeld dit doen.
2: Ja.
0: En ik heb bijvoorbeeld, ze hebben een hele moeilijke naam, die band. Ik ben hem ook volledig kwijt, maar ze omschrijven het genre zelf als Shroombia.
2: Shroombia?
0: Shroombia, maar dan... met psychedelische invloeden.
2: Wow.
3: Vet.
2: Maar ze blijven, even überhaupt, ook heel even terzijde, maar er worden gewoon steeds meer genres uitgevonden ook. Mensen gaan dingen mixen. Het wordt een soort hybride genres, zou ik het willen noemen.
3: Ja, je moet ergens op doorbouwen.
2: Ja. Ja. Ergens is alles misschien ook al een keer gedaan, inderdaad.
3: In de tijd van overvloed.
2: Ja.
3: Dus,
2: Oké, fair. Ja, blijf creëren. Ja.
0: Ja.
2: Maar goed, dus dat was rauw. Dat was erg rauw.
0: Ja, hij was heel vet. Ik vond die band waar ik de naam maar niet van kan onthouden, die was echt heel tof.
2: Ja. Ja. Die heeft je zo hard omver geblazen dat ook heel de naam uit je hoofd geblazen heeft.
0: Ja, joh, precies. Het is niet te behappen.
2: We blijven even in het beeld denken nu. Alright, en Shunter. Afgelopen Shunter.
3: Ja, ik vind het grappig, veel mensen zeggen Shunter.
2: Wat is het dan?
3: Shunter? Maar ik weet
2: Shunter?
3: Wie ben ik om te zeggen wat het is? Maar...
2: Het is niet Duits, dus...
3: Nee.
2: Shunter. Dan moet ik misschien gewoon zeggen Shunter.
3: Ja, het Engelse woord voor een... niet een rangeerterrein, maar een rangeer soort karretje voor treinen of zo. Dus die trekt dan wagons voort.
2: Dit is dus... Oké, even voor de duidelijkheid. Het was een festival. En het was niet een festival. Het is... Sorry. Nee, ik was er niet bij. Jullie mogen het vertellen.
3: Het was,
2: ik hou mijn mond.
3: Shunter is een nieuw podium in Rotterdam. En het is opgezet door onder andere... grotendeels het team wat ooit achter Poing zat.
2: Oh ja.
3: Maar ook...
0: Dome. Zat ze ook in.
3: En iemand die ook bij de school heeft gezeten in Amsterdam.
2: Oh.
3: Dus een aantal invloeden. En het is in de eerste plaats een nachtclub. Maar in de eerste plaats ook weer niet. Want dat komt deels omdat ze dit jaar nog niet een echte nachtvergunning hebben. Dus ze kunnen tot 3 uur programmeren.
2: Okay.
3: Maar anderzijds ook omdat het echt wel een bredere culturele... broedplaats klinkt verkeerd, maar een plek willen zijn waar cultuur in de breedte ten gehore gebracht kan worden.
2: Ja.
3: Dus het idee is ook, ze zijn niet elke week open, maar ze hebben een paar weekenders per jaar. En dan is er 3 dagen lang overdag performance en kunst en visuals en live artiesten en 's nachts dan DJ's en zo. En ja, dus je kan dan voor een weekend neerstrijken bij Shunter.
2: Bij Shunter. Shunter.
3: Op verschillende manieren geprikkeld worden. Ja.
2: Vet.
3: Maar het gemiddelde Rotterdamse publiek heeft wel zo'n gevoel van... Dit wordt onze nieuwe uitgaansproject. Ja. Maar we hebben nu export gekregen eind vorig jaar.
2: Ja.
3: 160k is net weer dicht. Maar mm-hmm. Shunter is ook weer een soort baken aan de horizon.
2: Een soort lichtpuntje aan de horizon, ja. Ik denk dat Rotterdam het ook wel echt verdient.
3: Ja.
2: Gewoon weer iets waar we even uit kunnen gaan. Maar ja, wel jammer dat het maar een paar weekenden is. Dan wat is het overdag dan? Is het dan gewoon een ruimte waarin ze treinen nog steeds?
3: Nee, oké. Ik weet niet wat er door de week dan gebeurt. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat veel dingen die ze programmeren ook wel een bepaalde opbouw vereisen.
2: Ja.
3: Ja, dat weet ik niet.
2: Oké, alright. Ja, Jits, jij was er op vrijdag.
3: Ja.
2: En Mick, jij was er op zaterdag.
0: Zondag.
2: Zondag.
0: Ja.
2: Marie zit hier ook. Dat is onze eindredacteur. Die wil niet op de audio. Ja, en die was er op zaterdag. We gaan het even hebben over de vrijdag en de zondag. Wat, jij was er dan echt vanaf het begin bij.
3: Ja.
2: Dus dan gingen ze openen. En,
3: ja,
2: hoe begon dat?
3: Allereerst de act mee. Ik was er niet stipt op het moment dat de club open ging.
2: God.
3: Ik heb wel nog... een groot deel van die eerste set meegemaakt.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat was een heel beetje dubby DJ, maar dat mm-hmm. was ook een moment waarop iedereen vooral nog een beetje verwonderend zo dat gebouw een beetje.
2: Ja.
3: Ben ik zelf ook.
2: Tuurlijk.
3: Vooral even alle hoekjes checken.
2: Dat hebben ze dan ook wel tactisch gedaan qua line-up.
3: Ja,
2: dat ze dan beginnen met een act waarin je waarin het toelaat dat je dus om je heen kan
3: precies.
2: kijken.
3: Precies. En dan wel weer gewoon thuis komt bij die DJ, want het was wel een hele goede set, maar gewoon lekker. Rustig binnenkomen, mm-hmm. zeg maar. En toen ik kon ik gewoon een beetje verkennen van... Hey, hoe ziet de tuin eruit? Hoe ziet de zaal eruit?
2: Ze hebben ook een tuin, wat leuk!
3: Dat soort dingen vind ik wel belangrijk. Maar kijk, die vrijdag stond vooral in het teken van live optredens dus.
2: Ja.
3: Dus de 3 acts daarna waren BA 1991, Grove en Mathilde Nobel.
2: Oh,
3: alle 3 live. En toen besefte ik wel gelijk van oké. Dit is niet zomaar een nachtclub.
2: Nee.
3: Hier gebeurt
2: het.
3: Breedte. Ja. Wat ik ook heel leuk vond is dat ze alle 3 echt tijd hadden gestoken in de visuals ook. Dus het waren alle 3 best wel conceptuele optredens. Die voor mij heel erg, toch in line ook een beetje met wat Poing altijd uitstraalde. Heel erg progressief, echt on the forefront van wat er gebeurt nu in muziek in Rotterdam. Dus dat vond ik tof.
2: Vet.
3: Ja.
2: Dus die begonnen gewoon met een goede eerste dag. Ja, en jij was bij de afsluiting. Nee,
0: ja,
2: afsluiting. Opening, afsluiting.
0: De derde dag van het weekend, of zondag.
2: Ja.
0: Je weet aan het begin wel dat het voor iedereen zondag was. rustig binnenkomen. Maar ja, zoals Jits ook al zei.
2: Daar is plek voor.
0: Voor jou, überhaupt de eerste keer dat je er bent. Dus mm-hmm. verder een rustig rondje lopen. Aan het begin in de grote zaal, die heet dan de Hal, begreep ik. Draaide... Hervé, denk ik dat je moet zeggen. Die draaide ook wel lekker. Gewoon redelijk dubby house.
2: Dubby house. Ja, vet.
0: Ambient-achtige invloeden ook wel zeker aan het begin. Hey. Maar dat soundsystem wat ze daar 3D geprint hebben, dat is ook wel benoemenswaardig. Dat is wel sick.
3: Ja, ik was op de vrijdag was die hal nog niet open. Dus ik heb die nog niet gezien.
2: Oh. Ja. Moet jij weer een weekend terug?
3: Ik moet terug, ja.
0: Duidelijk. Iedereen moet sowieso een keer aan.
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja, dat heeft ook wel een invloed, denk ik, op de type platen die je kunt draaien. Uiteindelijk kun je alles draaien, maar je merkte wel zeker bij de DJ na Hervé, dat was Nono Geeksta.
2: Mm-hmm.
0: Die draait van alles. En bij sommige genres dacht je wel van, ja, er blijft eigenlijk weinig over van het hele nummer, omdat die bas zo indrukwekkend aanwezig is.
2: Door de ruimte waarschijnlijk ook, ja.
0: Maar ja, voor andere genres is het natuurlijk juist weer heel vet om een absurd goede, diepe harde bas te hebben.
2: Nou, het klinkt in ieder geval alsof jullie een fantastisch weekend hebben gehad. Wij hebben nog 10 seconden op de teller en dan zit onze show er alweer op.
3: Ja.
2: We zijn er over een maand weer, 4 juli. En dan gaan we weer.
4: Well, welcome and thank you for being here. I'm Federica and it's really nice to see so many people here today. We have the pleasure today of hosting Steve Goodman, also known as Code 9. take a seat for those still coming in. And I feel very, very lucky to be moderating a short conversation after the presentation. Hopefully we'll also be able to open things up for a few questions from the audience. So keep your questions until after the presentation. And to introduce Steve now, Steve Goodman is a musician, artist, and writer. He is the founder of the record labels Hyperdub and Flatlines, and the producer of 5 albums as well as numerous mix compilations. His work spans electronic music, sound theory, and installation, exploring the affective and political dimensions of sound. He is the author of Sonic Warfare, Sound, Effect, and the Ecology of Fear, and has co-edited the books Unsound, Undead, and Sonic Faction, Audio Essay as Medium and Method. His new upcoming book should be released in June, if I'm not mistaken. If we're on timeline, no, okay.